42. Roi te iarere iwa te kuma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Inei, te reo o te Aotearoa.